0: kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon? €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in Jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
1: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProzFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProzFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store. ProsFM.

Nieuws FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Radio.

Os FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store.

0: Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.
1: Schumacher.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
4: Pulse FM.
5: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Lijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
3: Als adverteren moet renderen. Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Pulse FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Het zuiden van Spanje is afgelopen nacht getroffen door een vrij krachtige aardbeving. Die had een kracht van minstens 5.0. Het epicentrum lag in de buurt van de stad Granada. Er is voorlopig geen melding van slachtoffers, wel van schade aan daken en gevels. Derde medaille voor ons land op het EK Atletiek in Birmingham. Jana van Lent pakte verrassend brons op de 10 kilometer. En of ze daar blij mee was.
4: Ik denk dat ik ermee ga slapen om het even allemaal te laten bezinken. Maar het betekent zoveel. Ik ben zo blij dat ik eindelijk... Ik heb er zo vaak zo dichtbij gezeten. Misschien daarmee ook die emotie. Dat ik het eindelijk echt heb behaald. Dus ik ben zo blij.
3: Het goud ging naar een Italiaanse, het zilver naar een Nederlandse. In het hoogspringen werd Thomas Carmois achtste, het goud ging daar naar een Italiaan. En Noor Vits start straks aan de tweede dag van de zevenkamp van op de zevende plaats. Een Poolse staat daar aan de leiding. En in ons voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. STVV leek op weg naar zijn eerste overwinning van dit seizoen. Maar Cercle maakte zijn 1-3 achterstand toch nog goed met de 3-3 in de laatste minuut. Beide ploegen beginnen zo aan het seizoen met 2 gelijke spelen en pakken dus 2-6. We krijgen een wisselend bewolkte dag vandaag met vooral deze namiddag kans op buien, mogelijk met onweer. En we halen maximaal tot 31 graden.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

Een hele goede morgen. We zijn vandaag zaterdag 15 augustus. En ik denk dat iedereen toch een beetje thuis zal zijn. Hè? We gaan hele leuke muziek gaan draaien op deze 15 augustus. En dat samen met Chris van Dijk en Vroege Vogels hier op BRWS of Pros FM. Chris van Dijk tot 9 uur.

Ja, een zomer zonder tijd, hè. Ida de Nijssen was dat voor jullie hier bij Pros FM. Het is goed zo. Tino Martin, een hele goeiemorgen, vrienden.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door dax, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
3: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Danny de Rover en zijn Jessica. Hè? En we gaan verder met een hele goeie van Haak en Plekert. En het wordt een late. En daarna krijgen we onze supertip van de week. Hè? Justin de Wild en zijn Serio. Zo vrienden, leuke muziek op een hele leuke radio. Radio Proz FM met Chris van Dijk en zijn hele vroege vogels op zaterdagmorgen.

Ja, we gingen 2 jaar terug de tijd in, hè. Meer bepaald 2024 met Suzy Geuvelmans. En sinds die dag, en ook een Christie krijgen we aan het woord, hè. Gelukkig zijn. Welkom en goeiemorgen.

0: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar een huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 1906.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
4: Heerlijk bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
1: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
5: It's time to travel.
4: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.

Jan Smit was dat, hè? En die man is verliefd. Liever te dik in de kist dan weer een feestje gemist, hè? Hier zijn de Colors of Soul. En dat hier allemaal op jouw favoriete radio. Chris van Dijk is erbij.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leistraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: Zin in een zondag vol sfeer? Komende zondag 16 augustus moet je in Herdersum zijn. Tijdens de 54ste Centrumfeesten geniet je vanaf 9 uur 's ochtends van de grote rommelmarkt en gezellige garageverkoop. Maar er is meer. Neem plaats op het grote terras bij het parochiecentrum voor live ambiance. Er is een gezellige aperitiefbar, een wijncafé, een kikkertoernooi en een springkasteel voor de kids. Snuisteren, terrassen en vieren. Tot zondag in Herdersum. Gijzegem maakt zich op voor het gezelligste weekend van het jaar. Van vrijdag 14 tot en met zondag 16 augustus strijken de legendarische bosfeesten van Giro Popov neer aan de eerste bochtweg. Verwacht je aan 3 dagen pure ambiance met live optredens van onder andere de feestband, de Punchkes en de foute gids van Schaamteloos. Combineer dat met sfeervolle kraampjes, animatie en ronkende DJ-sets van DJ G. Swaf en DJ Duivenmelker. En we eindigen in Erpenmeren, want komend weekend vliegen ze er keihard in. Op vrijdag 14 augustus start vanaf 17 uur een sfeervolle avondmarkt vol straatmuzikanten. Vanaf 18 uur barst het gratis kermiscafé los met Meijer 90's. Zing en dans mee tijdens de spetterende live optredens van partyband The Flowing Vibes en de 90's covers van Hammer Time. Het feest duurt tot in de vroege uurtjes met top DJ's. Ambiance verzekerd en de toegang is helemaal gratis.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio.
6: Elke zaterdag en zondag bij Radio Pros. Vroege Vogels. Met Chris van Dijk.

0: Welkom vrienden in het tweede gedeelte van Vroege Vogels. Dit was Remo Hermans en zijn wij. De herinnering, ja, de herinneringen die blijven. Hè. Hier is Erik van Nijgen. Welkom en een hele goede morgen. Iets na 8 uur hier bij Proza FM.
1: Nee, ik zal wel niet sterven, geen beroemdheid verwerven. Niemand sterft van een week.

Ja, we draaiden Phil Hunter hier, hè. Ja, met zijn Bella Mia, Lisa Delbo. En die snakt een beetje naar adem, hè. Zo, dit is Chris van Dijk op jouw radio. En dat met Vroege Vogels op zaterdag 15 augustus.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde.

0: is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

En is dat waar? Is dat waar? Leuker met twee. Hier is Maarten Cox, bracht dat voor jullie. Hè? Zoals het was, hier is Daalman.

Ja, we gingen even terug naar het jaar 2020 met Glenn Tienpont. En ik verscheurde jouw foto, Rudy de Wit. En dat allemaal met zijn hit medley. Welkom in de Vroege Vogels met Chris van Dijk. En dat

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
3: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
4: Ah, hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
3: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
4: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
3: Ik denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
4: Ja, dat zal wel.
1: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
5: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
6: Pros FM 105.5, 107.1, 107.5 en

Camille was dat en OMG. Zo vrienden, we gaan even terug naar, naar de tandartsassistenten. Hè. Hier is Peter de Koning.

Ja, muziek uit het jaar 2010, hè? Ook je fijn. En als ik jou zie. Zo, dat was het weer. Vroege Vogels op zaterdagmorgen. Ik wens jullie nog veel luisternot met de volgende collega's van Ontbijt Radio. En dat is in de eerste plaats Peter Mosieu. En ja, ik ga ook blijven, hè. Chris van Dijk tussen 9 en 12. Bellen 070 22 22 50. Of reageer via onze app natuurlijk. Zo, tot straks en dans met mij tot morgen vroeg. Ivando.

0: Omdat ik hoop dat jij je zal bedenken.
1: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
2: ProsFM Radio Pros.
3: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
4: In de Hoge Venen is al bijna 900 hectare natuur vernield door de zware bosbrand. Die brak daar gistermiddag uit in de buurt van de Barak Michel in de provincie Luik. Helikopters van de politie en het leger zijn zowat een uur geleden weer opgestegen om het vuur onder controle te krijgen. Journalist Jeroen van der Ouweraan ging gisteravond kijken.
5: Het is echt een hallucinant beeld eigenlijk. Je kijkt letterlijk op een vuurzee, op een inferno. En het is wel duidelijk dat de brand nog lang niet onder controle is.
4: De lokale brandweer krijgt daarom versterking uit andere provincies, maar ook uit Duitsland. De hulpdiensten en de overheid roepen iedereen op om dit weekend niet naar de Hoge Venen te gaan, zodat ze zich daar volledig op de bluswerken kunnen concentreren. Wandelen mag daar sowieso niet. Voorlopig is nog niemand geëvacueerd. Het zuiden van Spanje is afgelopen nacht getroffen door een vrij krachtige aardbeving. Die had een kracht van minstens 5.0. Het epicentrum lag in de buurt van de stad Granada. Er is voorlopig geen melding van slachtoffers, wel van schade aan daken en gevels. In ons voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. STVV leek op weg naar zijn eerste overwinning dit seizoen, maar Cercle maakte zijn 1-3 achterstand toch nog goed met een gelijkmaker in de blessuretijd. Beide ploegen beginnen zo aan het seizoen met 2 gelijke spelen en pakken dus 2-6. Derde medaille voor ons land op het EK Atletiek in Birmingham. Jana van Lent pakte verrassend brons op de 10 kilometer. En of ze daar blij mee was.
6: Ik denk dat ik ermee ga slapen om het even allemaal te laten bezinken. Maar het betekent zoveel. Ik ben zo blij dat ik eindelijk... Ik heb er zo vaak zo dichtbij gezeten. En misschien daarmee ook die emotie. Dat ik het eindelijk echt heb behaald. Dus ik ben zo blij.
4: Het goud ging naar een Italiaanse. In het hoogspringen werd Thomas Cagmois 8e. Het goud ging daar naar een Italiaan. En de Noorwitz Peter start straks aan de tweede dag van de zevenkamp van op de 7e plaats. Een Poolse staat daar aan de leiding. Roos van Otterdijk is ontzettend fier op haar Europese titel op de 100 meter vlinderslag op het EK zwemmen. Ze verlengde haar titel in Parijs en pakte zo ook haar tweede medaille op de EK. Nochtans was het gevoel niet super, zegt Van Otterdijk.
7: Het was inderdaad wel een iets moeilijkere dag. Ja, het is gewoon omstandigheden van de wedstrijd, super warm. Ik had inderdaad al heel dag buikpijn, dus dat maakt het heel moeilijk in de voorbereiding. Dus inderdaad, lastige voorbereiding. Maar dan moet je even gewoon de knop omschakelen, gewoon in het water duiken en zeggen, nu ga ik ervoor. Het is nu of niet. En ik ben heel blij dat ik dat wel kan doen, dus ik ben gewoon mega fier op deze prestatie.
4: Van Otterdijk plaatste zich gisteravond ook voor de finale op de 200 meter wisselslag. En in Bornem zijn de eerste deelnemers van de dodentocht aangekomen om iets voor 7 uur al. Het gaat om enkele tientallen mensen die 100 kilometer grotendeels of volledig gelopen hebben. Al zeker 640 van de bijna 13.000 deelnemers hebben in de loop van de nacht moeten opgeven. Dat is ongeveer evenveel als andere jaren. Het was wel meteen pittig van bij de start gisteravond door de enorme hitte. Wandelaars en lopers hebben nog tot 9 uur vanavond om de finish te halen. En dat doen ze onder afwisselend opklaringen en wolken. Er is kans op onweersbuien bij maxima tot 31 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar het blijft zo goed als droog bij 26 graden.
8: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
9: ProsFM.
1: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
9: Goedemorgen, schat. Kopje koffie?
10: Godvermiljard, de vlammeste G. Ze moeten mij gerust laten.
1: Onderbijt Radio. Radio Pros. Chris van Dijk.
11: Peter Monsieur.

0: Goedemorgen, koffie bij de hand, croissantje op je bord. Welkom bij Ontbijt Radio op zaterdag. Normaal hoor je nu de vertrouwde stem van Jan Bakker, maar die geniet momenteel wel van een welverdiende vakantie. En die ligt waarschijnlijk nog heerlijk te slapen, Chris.
1: Dat denk ik wel. Ja. En kennende, ja, waar rusten, ja, mag het.
0: Ja,
1: heeft het verdiend.
0: Geen zorgen, je ontbijt is in goede handen. Vandaag nemen Chris en ik zelf het stuur over om je zaterdag vliegend van start te laten gaan. Schuif gezellig aan, dit is jouw zaterdagochtend. Goedemorgen Chris, je hebt er al 2 uur op zitten met de vroege vogels. Zie je dan nog zitten om 3 uur lang met mij hier te staan?
1: Ja, we gaan er een lap op geven. Hè.
0: Zeker weten.
1: Ja, en ze kunnen bellen. Ja. En ik ben goed wakker, ik heb nog niet geslapen, dus ik ben goed wakker. Ik ben van gisteren op, van 3 uur, gisteren nacht.
0: Je hebt het mij net verteld.
1: Ja, ik kom op verplaatsing in Hans België, al wat gedaan vandaag. En we gaan er een hele goede lap op geven. En ze kunnen bellen 070 22 22 50, hè.
0: Ja, inderdaad.
1: Of reageren.
0: Via onze Radio Pros FM app, hè.
1: Voilà, zie. En we gaan erop beginnen.

0: Lynn Anderson en Rose Garden was onze eerste plaat. Hè.
1: Ja, we zijn weg, hè. We zijn vertrokken. Hè. We hebben ons eerste verzoekje binnen, hè, Peter.
0: Inderdaad,
1: ja.
0: Inderdaad.
1: Goedemorgen, Chris en Peter. Graag een plaatje van Herbert Verhagen, Dans Manuela. En dat voor Johan en Frida, Nancy en Jos, Sylvieke, Ronnie, Jacqueline, mijn zus Marijke en alle luisteraars een fijne zaterdag gewenst. Groetjes en een dikke knuffel vanwege ons mollieken, hè.
0: Ja, en een dikke kniffel terug natuurlijk.
1: Voilà, ja,
0: en hartplaatje.
1: Ja,
0: hartplaatje komt eraan.
1: Het is hier. Het komt er, Manuela. Dat is de cha-cha-cha.

0: De eerste keer.
1: Dat zal lang geleden zijn bij Willys.
0: Denk dat ook.
1: Gisteren was hij in Liedekerke te gast.
0: Ah.
1: Ja. Live optreden in Liedekerke aan de sporthallen. Ja, Willy Sommers.
0: Oké, de eerste keer, Willy Sommers, ja. Goed, het is jouw radio vandaag. Het is jouw muziek. Welke nummer moet jij vandaag horen? Of wil je even de liefdevolle groeten doen? Laat van je horen. Grijp je telefoon en bel naar...
1: Ja, bel mij op. Bel me op. We gaan een lekker praatje. Ja, we beginnen wakker te worden. Peter, begin. Maar het is moeilijk. Ja,
0: ja, je hebt al een lastige nacht.
1: Ja. Het was wel gezellig. Ja, een gezellige bedoeling. Echt, dat moet je meegemaakt hebben. Echt, ja, veel volk. Ja, echt tof.
0: Ik ga dat noteren voor volgend jaar.
1: Ja, echt de moeite. Dat zou ik moeten doen. We gaan de radio dat afstappen. Dat zou nog iets...
0: Eigenlijk ja, wel.
1: Wie gaat er de kop trekken? De Johnny.
0: Ja, dat zou kunnen, hè. Ja, dat weet je niet. Hè.
1: Die kunnen me volgen, hè.
0: Ja, die gaan we volgen. Ja, dat komt goed. Ja,
1: we mogen ook een keer op zijn kap zitten.
0: Dus alle verzoekjes zijn welkom naar 070 22 22 50 of gewoon via onze gratis Radio Pros FM app.
1: Ja, en wij antwoorden daar ook op, hè.
0: Ja, zeker weten. Direct.
1: Terug. Ja.
0: Die verzoekjes zijn heilig voor ons.
1: Ik wacht erop.
0: Ja.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren nozing. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De moeitang.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze, knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.

0: Zacht beginnen, hè? Zacht beginnen.
1: Ja, lieve Luna, Bart.
0: Straks gaan we hard eindigen.
1: Ja, Bart Herman. Ja. Zeg, Chris, het is vandaag 15 augustus. Is dat een speciale dag voor u?
0: Voor mij hier op de radio wel, want vandaag ga ik 7 uur radio maken voor onze Pros FM.
1: Dan moeten we het noteren natuurlijk.
0: Ja, van de namiddag is nog Studio NL. Hè.
1: Ja.
0: Tussen 2 en 4.
1: En je ziet dat volledig zitten?
0: Altijd.
1: Altijd?
0: Ja.
1: Dus je viert eigenlijk geen moederdag vandaag, want dat bestaat hier niet deze
0: kant. Nee, dat is de kant van Antwerpen.
1: In Antwerpen is vandaag moederdag, hè?
0: Ja, dat is waar.
1: Ik vind dat ook raar eigenlijk. Allee, ja. Bij ons is het eigenlijk in mei altijd moederdag en in Antwerpen doen ze dat op 15 augustus.
0: Ja. Dus, maar we zijn met zo'n klein land en toch altijd die verdeeldheid. Hè?
1: Ja, dat is waar. Dat is
0: van de Walen en van de Vlamingen gaan we nu zwijgen, maar kom. Hè?
1: Ja, daar gaan we het niet over hebben.
0: Nee.
1: We gaan door met Gala, Freed from Desire.
0: Voilà, bellen, 070 22 22 50.

0: Gala, Freed from Desire. En we hebben eigenlijk een verzoekje binnen.
1: Ja, van ons Rafken. Rafken uit het verre Hofstaden. Hallo Pieter en Chris, een fijne zaterdag. Graag Barabbas toe. Ik denk dat er maar één plaat kan, hè.
0: Ja, ik weet het niet, maar het is eigenlijk zijn favoriet, hè.
1: Ja, het is zijn favoriet, dat is waar. Dus om iedereen wakker te worden, en heel speciaal voor jullie, Pieter en familie.
0: Dank
1: Ed
0: u.
1: En Johnny, Heidi, Jean-Pierre, Johan en Frida en uit Erzelen, Molly en Alt en iedereen. En morgen niet vergeten, ja, het proosterras is open, hè. En onze Raf is garçon.
0: Is het een garçon?
1: Ja.
0: Dan zou ik moeten kijken, hè.
1: Er gaat veel schuim op de pinten zitten.
0: Denk je dat?
1: Ja, zeker. Hij gaat dat elf leeg drinken en dan gaat hij een keer... Dus morgen,
0: geen schuim niet meer.
1: Morgen namiddag is ons terras open. Hè.
0: Vanaf 1 uur.
1: Kom rustig eens af. Vanaf
0: 1 uur. Hè, ja.
1: Zo, Rafke. Hier is hij. Barabarabarabatsu.

0: kunnen.
1: Dat zou ideaal zijn.
0: En kijken hoe dan wij passeren. Ja. Maar ja, dan gaat hij veel terrasjes moeten doen, denk ik.
1: Dat is geen probleem voor Johnny.
0: Ah, oké. Okay. Nee.
1: Wat zeggen ze bij ons? Hij heeft er het lijf en het leunen voor of zo.
0: Daar ga ik niet op antwoorden. Nee. Alleen vooruit, we gaan nog een plaatje draaien.
1: Heel speciaal
0: voor onze avond. Beuk de ballen uit de boom.
1: Voilà,
0: de smalle bolletjes.
1: Dat zijn weg.
2: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: He ain't heavy, he's my brother Bill Medley. Ja,
1: dat is wel een plaat om wakker te worden.
0: Ja, ja, ja, eigenlijk wel. Zeg maar, Chris, wij zijn hier eigenlijk wel gezellig een beetje aan het praten tussendoor. En je vertelt me daarnet iets. Ik zit ondertussen een maand of vijf bij Radio Pros. En dat is eigenlijk iets dat ik nog niet wist.
1: Ah.
0: En ik schrok me bijna een bult.
1: Dat is daarmee dat je er niet goed uitziet.
0: Ja. Je vertelt me daarnet
1: dat, is raar, hè.
0: Dat collega Johnny Johnson zingt.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Echt? Ja, ja. Gewoon dat niet geloven, hè.
0: Hoe dat ik dat nu pas ontdek.
1: Onze Johnny, ja. In der tijd, ik spreek nu over in de 40 jaar. Ik heb hem weten beginnen. Dus,
0: je hebt hem weten beginnen.
1: Ja. Onder de naam van Johnny Johnson, hè.
0: Ja.
1: En we gaan een plaat gaan draaien van hem.
0: Ja.
1: Zullen we dat doen?
0: Ik
1: heel speciaal voor hem.
0: Ja?
1: Ik weet hem nu zitten in zijn veranda met een sigaretje. Ah nee, hij rookt niet meer. Ja, dat is al jaren dat hij niet meer rookt. Hè? Maar ik weet dat hij aan het luisteren is.
0: Dat misschien wel. En misschien aan het vloeken ook nu.
1: Nee, dan niet.
0: Nee. Johnny Johnson? Johnny Anderson, sorry. Sentimental trick.
1: Zal u nog wat wijs maken vandaag?
0: Dank u.

0: de Johnny. Mooi hoor. Lang geleden, hè. Lang geleden. En ik krijg hier juist een ingeving. Dat is iets raar, maar ja, dat komt in mij op. Hij is nu juist, denk ik, aardappelen aan het schillen voor fritten te maken.
1: Oh,
0: ja. Ja. Johnny, voor mij straks tegen 10 na 12 passeer ik aan uw deur. Ja, maak mij een bordje mee.
1: Ik zou zeggen, Johnny, voor mij dan ook een patat meer of minder.
0: Voilà, zie.
1: Dat vind ik ook. Ja,
0: hij krijgt er nooit een goesting af, hè, van fritten.
1: Nee, dat is juist, dat is waar. Dat is waar. Ja.
0: Ze kunnen nog altijd bellen, ja. 070 22 22 50. Of reageren via onze appen.
1: Ja, inderdaad. En ja, we gaan er even uit, want ik zie dat het 10 voor 10 geworden is. Ja. Dus ik zou zeggen tot in deel 2.
0: Wij gaan het water afgieten van de aardappel.
1: Ja, voilà. Inderdaad. Inderdaad.
2: Pulse FM. Goedemorgen.

0: activiteitenkalender.
1: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag.
2: Pros FM.
0: Regionaal nieuws.
1: Zin in een zondag vol sfeer? Komende zondag 16 augustus moet je in Herdersum zijn. Tijdens de 54ste Centrumfeesten geniet je vanaf 9 uur 's ochtends van de grote rommelmarkt en gezellige garageverkoop. Maar er is meer. Neem plaats op het grote terras bij het parochiecentrum voor live ambiance. Er is een gezellige aperitiefbar, een wijncafé, een kikkertoernooi en een springkasteel voor de kids. Snuisteren, terrassen en vieren. Tot zondag in Herdersum. Gijzegem maakt zich op voor het gezelligste weekend van het jaar. Van vrijdag 14 tot en met zondag 16 augustus strijken de legendarische bosfeesten van Giro Popov neer aan de eerste bochtweg. Verwacht je aan 3 dagen pure ambiance met live optredens van onder andere de feestband, de Punchkes en de foute gids van Schaamteloos. Combineer dat met sfeervolle kraampjes, animatie en ronkende DJ-sets van DJ G. Swaf en DJ Duivenmelker. En we eindigen in Erpenmeer, want komend weekend vliegen ze er keihard in. Op vrijdag 14 augustus start vanaf 17 uur een sfeervolle avondmarkt vol straatmuzikanten. Vanaf 18 uur barst het gratis kermiscafé los met Meijer 90's. Zing en dans mee tijdens de spetterende live optredens van partyband The Flowing Vibes en de 90's covers van Hammer Time. Het feest duurt tot in de vroege uurtjes met top DJ's. Ambiance verzekerd en de toegang is helemaal gratis.
0: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Ontbijt Radio.
4: Radio Pros.
5: Chris van Dijk.
6: Peter Monsieur.
7: Pros FM.
8: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Summer of 69. Ja, dat moet een speciale zomer geweest zijn, hè?
1: De zomer van 2025 zullen we ook niet vergeten.
0: 26.
1: Ah ja, begint te zakken.
0: Die zeker niet. Ja. Dat is misschien nog een tip voor Bryan Adams.
1: Ja, dat kunnen we doen. Of voor de Johnny, hè?
0: Ja,
1: Johnny
0: ja.
1: kan er ook nog een plaat op maken.
0: Ja, dat vind ik ook. Welkom in deel 2. We zijn ondertussen 9:55. En dit is Ontbijtradio met...
1: Peter en Chris, hè?
0: Ja.
1: Nou,
0: ja.
1: Was uit ons naam.
0: Chris en Peter, moest ik zeggen.
1: Nou, blijf zelden. De mix, hè. De mix.
0: Ik heb hier ondertussen al eigenlijk veel bijgeleerd en zelfs artiesten leren kennen.
1: Ja.
0: Ja, want ik Wim Leijs kende ik eigenlijk niet.
1: En wel, we gaan hem proberen naar de studio te krijgen.
0: Ja, ik ga proberen contact maken met die mens.
1: We gaan dat zoeken. En hij woont niet ver.
0: Hij woont niet ver en niets dat gemakkelijker is. Hè?
1: In Meren.
0: Maar we gaan al een plaatje draaien van hij.
1: Zeker en vast.
0: Goed.
1: Doe-a.
0: Doe-a.
1: Doe-a. Yep. Ontbijtradio.

0: blij zijn Dua en een ambiance maken.
1: Dat zou dan nog goed zijn op de achtergrond. Hè?
0: Ja,
1: dan horen ze die vals zingen.
0: Background zangers.
1: En wij hebben iemand aan de lijn op onze lijn 1. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Marina.
2: Dag Chriske.
1: Dag Marina.
0: Dag Marina.
2: Dag Peter. Chris.
1: Ja.
2: Ik ben content dat jij nog lekker op de radio bent. Nu.
1: Maar ik ben vandaag 7 uur op de radio, hè?
2: Ah, ik wist dat niet.
1: Ja, het is vandaag hoogdag voor Chris van Dijk.
0: Ja.
2: Ah, ja.
1: Ja. En het is hoogdag, dus ik word dubbel betaald, heeft onze voorzitter mij gezegd. Oei, hij is al aan het sturen.
2: Ai, ai.
1: Zeg het niet, hier, Marina.
2: Ah, wel, het is voor een plotje, dat weet je.
1: Ja.
2: Van een Christy van de Roos.
1: Ja. Ja, een hele mooie. En
2: voor jullie ook alle twee.
1: Dank u.
2: En dan nog voor Dan van Radio Prost.
1: Ja.
2: En zeker voor Johnny kan ook, hè, want dat is wel een mot, hè.
1: Ja, maar Johnny is aardappel aan het schillen.
0: Ja.
1: Zijn frieten.
0: Frieten met mossel.
1: Ja, frieten met mossel. Ja.
2: Oei, de mijne mag dat ook graag.
1: Ik denk dat het overschot van Peter had opeten. Die heeft dat gisteren gegeten.
2: Ja.
1: Ja. En had er wat te veel misschien. En Johnny, ja, die eet toch alles op, hè.
2: Ja,
0: niets verloren.
1: Nee, maar Johnny, die zou dus geld nog opeten. Ja.
2: Ja.
1: Ja, dat is...
2: Dat zou moeten lukken zijn.
1: Ja, maar Johnny mag alles. Johnny mag alles. Dat is een kleine GFT-bak. Ja, Peter, dat is waar, zie. Ja.
0: Ja.
1: Ik ken hem al langer dan u, hè.
0: Inderdaad. Je klapt over 40 jaar.
1: Onze Johnny.
2: Chriske.
1: Ja.
2: Peter is toch zo lang niet bij Radio Prost.
1: Wat blieft?
2: Dat Peter er nog zo lang niet
1: is. Nee, Peter is, is 5 maanden hier.
0: Een maand of 5, ja. Ja.
1: Maar het is precies dat ik hem al 20 jaar ken, ze. Ja. Ik ga iets zeggen, Marina Junioren. Ik heb hem al van alles wijs gemaakt.
0: Ja.
1: En je weet, van Van Dijk is het gevaarlijk.
0: Ik heb hier van alles bijgeleerd, Marina.
1: Onze vermoezen kan daar ook van mee spreken.
0: Of dat het allemaal waarheid is, of dat het allemaal klopt, ja, dat zal wel uitkomen. Maar ik heb ondertussen toch al een paar dingen
1: ondervonden. Je hebt al veel bijgeleerd.
0: Ja. Voilà. Ja.
1: Ik zal u straks nog iets vertellen.
2: Ja.
0: Ben curieus.
1: Dus, Marina, we gaan die plaat gaan draaien van Christy. Hè? Ja, moet dat een ronde of een vierkantige zijn?
2: Ja, zeg, hey.
1: Ja, ik heb ze op vierkant en ik heb ze op rond. Dus we moeten kiezen.
2: Ik pak de ronde, moet zijn, allee.
1: Ah ja, had een vierkantige gepakt, dan had ik gezongen. Dus ja, nu heb je het mis. Zo, Marina, bedankt.
2: Christy.
1: Ja.
2: Wacht ik even.
1: Ja.
2: Dan komen we ook eten en dan voor de spaghetti, hè.
1: Ja, heb je al kaarten?
2: Ja.
1: Ah, dat is goed.
2: En ik heb er 2 gewonnen. Met een man en 1 gewonnen dan ik.
1: Die gaan aan de kassa liggen, hè.
2: Ja. Voilà. Maar ik heb hem gekocht ook al, hè.
1: Ah, dat is goed. Ja. Dat is goed. Hoe meer, hoe liever, hè.
2: Ja.
1: En morgen is ons terras open, ook ons zomersterras, hè.
2: Ah, ja. Ja, maar je moet mijn man altijd meekrijgen.
1: Wat trekt hem dan een keer uit zijn zetel? Het is geen koers, het is geen voetbal, want die verliezen toch altijd. En, ja.
0: Marina, wie is er baas? Wie is er de baas thuis? Ja. De vrouw toch?
1: Nee, Marina, haar sloef.
2: Ah. Ik ben content boss, hè, hier thuis.
0: Ah ja.
2: Mijn man, ja.
1: Ah ja, zo.
2: Brave,
1: ze. Ah, weet.
2: Jij weet dat, hè.
1: Ja, dat moet je onderhouden, hè. Dat moet je onderhouden, hè.
0: Ah. Ik ben ook baas thuis waar de borstel staat.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ik ben ook baas, buiten, op mijn wc.
2: Ja.
1: Zo, bedankt voor het bellen, Marina. En blijven luisteren naar Pros, hè. Dat weet je.
2: Ja, zeker altijd.
1: Dus, en deze namiddag kom ik nog een keer terug, hè.
0: Ja.
2: Ah ja.
1: Ja,
2: en een sticker heb ik dan nog zo al, hè.
1: Hola. Je ziet toch door de ruit nog, hè.
0: Als je Raf Vermoezen tegenkomt en die ziet je sticker, ja, dan kun je ook een waardebon winnen van 50 euro.
1: 50 euro.
0: Ja. Dus de Raf die is vol een bak aan het rondrijden nu om stickers te spotten.
1: En als het iemand met kort rokje is, dan kan het zijn dat het een dineken is.
0: Ja, ja, dat zou kunnen, ja.
1: Een tijd dat tijd met Vermoezen.
0: Nee, serieus een diner dan. Ja.
2: Goed. Dat is ook mijn brave jongen.
1: Ja, zeker dat.
0: De fijne collega ook.
1: Die is altijd braaf.
0: Ja.
1: Als die in slaapt.
2: En een vriendelijke jongen ook altijd.
0: Zeker.
1: Ja, ja, ja, zeker, ja. Zeker, zeker. Zo is het eraf, hè. Zo, Marina, we gaan ze draaien, uw plaat, hè. Bedankt voor het bellen. Okay. En nog een goede zaterdag, hè.
0: Nog een fijne dag.
1: Ja, salukes. Ja. Met ziekheid voor bellen, hè. Salut.
2: Ja, salut.
1: Voilà, en Christy in de roos.

0: zou een goede muziekmeester zijn, hè? Tot de laatste noot.
1: Je hebt het gezien, ja.
0: Ja, wel mijn stokje vergeten.
1: Je kunt dat met je vinger ook, hè.
0: Ja, ja, zeker, zeker.
1: Dat was De Roos voor Marina, hè.
0: Voilà, en we moesten een plaat gaan draaien van, ja, die komt vanwege Frank, Frida en Johan uit Herzelen. Dag Peter en Chris, graag het plaatje van Ronald Keizer Santa Maria uit 1980. Dat is ook lang geleden, hè.
1: Ja.
0: En dat plaatje is voor jullie, Molly, Marijke, Sylvieke, Raf, Gerrit en Linda, Ann en Ed, Rudolf en Anja, Franske en zijn vrouw, DJ Luc en Ann en het Pros en het ganse Prosteam en alle luisteraars een fijne hoogdag gewenst.
1: Voor jullie daar ook, Frida, ja, en Johan we. En natuurlijk de groeten, aan de rest van de mensen, ja, wel.
0: En we gaan ze draaien, hè?
1: Ja, Roland Keizer, Santa Maria.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerst La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

0: Make Me an Island, Jude Dolan. En we hadden nog een verzoekje binnengekregen.
1: Ja, ja, ja, dat was even terug de tijd in, hè, met Jude Dolan.
0: Ja.
1: Ik vind dat ook nog een prachtig van een plaat. We hebben een verzoekje binnengekregen van ons Jacqueline. Hè. Goedemorgen, Chriske en Johnny. Het is niet Johnny, het is Peter.
2: Ja, Peter het is kan... Het is u vergeven.
1: Peter kan twee keer in Johnny. Ja, graag een liedje van Engelbert Humperding. En dat voor jullie, Etje, Rafke en voor het ganse team van Radio Pros. Voor Molly en Hilde en voor iedereen die ik ken. Groetjes, Jacqueline.
0: De groetjes terug, Jacqueline. En ik hoop dat Quando goed is voor jou.
1: Voor Jacqueline is alles goed.
0: Oké. Okay. Ja.

0: Ja, ja. Even, heb jij even?
1: Even voor mij.
2: Onze Peter is zijn lul kwijt.
1: Ja.
2: Hoe komt dat nu? Hoe komt dat nu?
1: Het is nog vroeg voor mij, hè?
0: Ja.
2: Hier is hij.
0: Jens Bauer.

0: Frans Bauer. Frans Bauer, en heb je even voor mij.
1: Het is aan trap zijn gelegen. Hè.
0: Ja, mij gedacht. Je ziet dat jij dat gewoon zet. Hè.
1: Ja, maar ja, dat komt allemaal goed. Geen problemen.
0: Wie heeft er al geen foutje? Ja. Als dat maar is.
1: Dus dat, hè.
0: Voilà. Je kan nog altijd bellen voor een verzoekje, hè.
1: Ja, 070-22-22-50.
0: Ja.
1: En ik neem op, ja... Dat is gevaarlijk, hè?
0: Ja, heel gevaarlijk. Heel gevaarlijk. Maar ja, pas op, ik luister altijd mee wat het gesprek is. Dus ik heb al veel bijgeleerd vandaag.
1: En ik heb terug al zaken gedaan, dus ja, dat komt allemaal goed.
0: Ja,
1: dus,
0: komt zeker allemaal goed.
1: Voilà. Dus bellen, 070-22-22-50 of reageren
0: via onze app. Hè. Ja. Ja, ja, ja, ja.
1: En wat nummer is dat?
0: Dat is geen nummer.
1: Strikvraag.
0: Je moet gewoon gratis downloaden. De app gratis downloaden in de App Store of in de Google Store. Of wat is dat allemaal? Google Play, hè?
1: 1-0, Peter.
0: Wacht.
1: Zullen we gaan muziek gaan draaien?
0: Kate Lane, Romeo.

0: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten.
1: Calosaurus in Ellava.
0: Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
2: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
0: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
5: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
6: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
5: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
6: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
5: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

0: Ja, meer moet dat niet zijn, hè?
1: Nee.
0: Valli. En hij zou naar onze kerstshow komen, hè?
1: Ja, ik heb het gehoord.
0: Dat moet hem draaien, hè. Dat moet hem zeker zingen, hè.
1: Dat gaat een feestje worden.
0: Ja. En ons Jacqueline, die had ons een verzoekje gedaan, hè. Ja. En wij gaan er een verzoekje terug doen.
1: Ja.
0: We gaan eentje draaien van Stiefke. Stiefke Tielens.
1: Stief Tielens.
0: Ja, dat is ook een goede vriend van de Jos uit Bornem.
1: Aha.
0: Ja, en weten dat wat plaatsen we gaan spelen?
1: Nee,
0: ik weet het. Hé, hey, Jacqueline, waar is de Vaseline?
2: Hé! Hey! Jacqueline, waar is de Vaseline?

0: Ambiance op de radio. Hey, met Steve Thielis.
1: Hey Jacqueline.
0: Waar is de vaseline? Hey, speciaal voor ons Jacqueline. Nee, ze hoort die graag, dat weet ik.
1: Oké. Dat is goed.
0: Ja. En we moesten terug een verzoekje draaien van Luc uit Assen. Hallo Peter en Chris, wil je eens het nummertje spelen van Mickey Cross? Veel mensen kennen die niet, maar ik wel.
1: Ja,
0: werelds.
1: Je zei het net. Ja.
0: Baila. En dat voor Johan en Frida uit Herzelen. Voor Koen uit Denderleeuw, de familie Dubois uit Aals en Meldert. En alle DJ's en alle luisteraars van Radio Pros.
1: Dankjewel.
0: En dat komt van de Luc uit Assen.
1: Oké. Okay. Ja.

0: Baila, baila, Mickey Kraus. Ja, dat was voor, ik weet het niet meer.
1: Voor de Luc uit Assen.
0: Voor de Luc uit Assen.
1: Dat is een collega. Ja. Dat is een collega.
0: Ja, het is ondertussen 10:55 geworden, Chris.
1: We gaan nog eentje draaien voor ons tijd zijn. Hè?
0: Ja, zeker weten.
1: Het gaat vlug, hè?
0: Ja, heel vlug.
1: We zouden feitelijk de hele dag kunnen doorgaan.
0: Ja, ja, zeker weten.
1: Geen probleem.
0: Maar ik denk dat mijn vrouw mij vlug een telefoontje zal bezorgen. Ja. Dus ik ga maar doen...
1: Het zou zijn, waar is die vleeskroket?
0: Ja, het zou wel kunnen. Ja. Het zou wel kunnen.
1: Of die bullet.
0: We gaan er nog eentje draaien uit... Nederland, Danny Vroger en
1: Knipperlicht.
0: Ja.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio.

0: badkamerkraan, hè?
1: Ja, Pascal Riedekker. Ja, ik ken hem eigenlijk niet.
0: Dat is een Hollander, hè?
1: Ah ja, ja, ja, waarschijnlijk wel.
0: Hij heeft nog een paar goeies, hè?
1: Ah ja?
0: Ja, ik zal je dan een keer vertellen.
1: Ja.
0: Hij heeft er nog goeie. En we moesten een plaat gaan draaien voor de Eddie uit Assen.
1: Inderdaad.
0: Ja, dat is een oud collega van mij.
1: Ja.
0: Nee, heel speciaal. Gaan we de Lovelets gaan draaien. Kiss me, mi amor.
1: Ja.
0: En ze komt eraan, Eddie. Ze komt eraan. Maar ze is met ons voeten aan het spelen. Zie ze. Ja,
1: ze zal ontbellen.
0: Ze is stil aan het spelen. Ah. We nemen elkaar vast. Hand in hand. Op een tichel zijn we vertrokken.

0: gelijk, hè.
1: Ja, de zon schijnt niet meer, hè.
0: Nee.
2: Het is bewolkt, het is bewolkt.
0: Maar,
2: McQueen.
1: Deze namiddag zou het weer
0: terug openbreken. Opklaar, ja?
1: Ja, ja. We gaan naar 29 graden, dus. En ja, het is buiten nu 24.
2: Dat zal dan vanaf 2 uur of 4 uur zijn, denk ik.
1: Van als we buiten zijn.
2: Ah, van als we buiten zijn. Ja,
1: lekker terrasje.
2: Ja. Als het maar niet begint te regenen.
1: Jij moet toch gaan werken.
0: Ja.
1: Zo, we moesten een plaat gaan draaien. En ons Nansieke vroeg die aan... Goedemorgen Peter en Chris. Graag eentje van Demis Roussos. En dit voor jullie, voor Molly en iedereen van de radio. Groeten, Nancy en Jos. En ik heb een goeie genomen. Hè.
2: Ja.
1: Ja, we hebben een goeie.
2: Ik
1: wist
2: niet wat kiezen, want er staan er hier veel in. Maar ik denk dat dit wel een...
1: Ik hoor die ook graag.
2: Ja.
1: Demis Roussos en...
2: Forever and ever.
1: Voilà.

0: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
2: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
2: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06. Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
3: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-4085 voor de betere verzorging aan huis.
4: Pulse FM.
5: Goedemorgen.

0: Het had zo mooi kunnen zijn.
1: Ja, weet het.
0: John Heesakkers.
1: Ja, en onze raf heeft kop en we gaan ze een kopnikker doen ontploffen ze nu.
0: Durf je dat?
1: Ja, ik durf dat. Ja. Zeker. We gaan Lars Brands gaan draaien.
0: Ja, dat is een nieuw plaatje geloof ik.
1: Ja, dat is een nieuwe. Ja.
0: Vamos!
1: Yes!

Lars Brans en Vamos. En ja, collega Raf, we hebben u genoeg gepest. Hè. Nu is het jouw verzoekje. All My Life, Purple Disco Machine and the Musician.

0: Casey and the Sunshine Band and I'm Your Boogeyman. En,
1: we moesten een plaat gaan draaien voor de mensen fit te krijgen.
0: Ja, ja.
1: En dat moest in wezen van de deurzakkers.
0: Ja, en ja, dan moeten we naar Holland.
1: Ja, we gaan even bij onze noorderburen piepen. Hè.
0: Ja.
1: Dat is niet ver van bij u. Hè.
0: Gaan wij meedoen? Nee, ja. Dat is niet ver van bij mij, maar ja.
1: Zouden we nog recht krijgen? Ja, we zijn weg.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.

0: Mijn collega krijgt een slappe lach.
1: Ik heb hier allemaal bijgeleerd.
0: Rustig.
1: Ik heb hier allemaal bijgeleerd, ja.
0: Ademhalen, ja.
1: The Doobie Brothers, listen to the music.
0: Zit nog 15 minuten en je bent van mij vanaf.
1: Ja. Ik ga nog spijt krijgen, hè.
0: Ja, je weet het.
1: Ik ga nog spijt krijgen.
0: Je gaat vandaag veel aan mij denken.
1: Ja.
0: Een bolet of een currywurst, het maakt niet eens. Met mayonaise of zonder.
1: We gaan nog een verzoekje draaien.
0: We nog een verzoekje. Mag ik een plaatje aanvragen? Dat is zeker dat, hè. Eentje van Jules Cabas. Het zijn zotten dat werken. Ja, zeg, wie is dat nu? Dat zou voor u zijn.
1: Ja, waarschijnlijk wel.
0: We nog gaan werken.
1: Dat is met ons lachen, hè.
0: Ja,
1: dat is met ons lachen, hè.
0: Maar we werken graag.
1: Nee. Ja, tuurlijk. We doen het graag.
0: Het is een hobby.
1: Speciaal voor Chris zeker, hè.
0: Ja, en voor het ganse prosteam.
1: Ja. Oké. Okay. Voilà, het zijn zotten die werken.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: Dus vlug, hè?
1: Ja, vlug, hè? Heel vlug. De tijd is hier vlug voorbij gevlogen. Maar voor u is het nog niet gedaan, hè?
2: Nee, nee, ik kom straks terug. Dus, hè?
1: Ja, jij komt straks terug. Ja. Maar in ieder geval, ja, dit was Ontbijtradio in de plaats van Jan Bakker. Ja. Met Chris en mezelf.
0: Ja, ik denk dat we dat goed gedaan hebben, hè?
1: Ik hoop het. Ik hoop het. En ja...
0: We hebben toch goede reacties gekregen.
1: Wij staan zeker weten. En wij staan paraat om dat nog een keer te doen. Of voor een ander programma of het een of ander.
0: Maar dan niet de slappe lach krijgen, hè?
1: Nee. Nee, ik ga dat gewoon geraken om een duur, hè. Wat ik hier allemaal eigenlijk vernomen heb vandaag, ja, dat is...
0: Ja, je bent 10 kilo verdikt, je zakken zitten goed vol. Ja.
1: Prost, vrienden, bedankt voor het luisteren. Ja. En maak er nog een leuke...
0: Tot straks, hè.
1: 15 augustus van...
0: Zeker de moeite van te luisteren.
1: Ja, dat is van 2 tot 4, hè.
0: Ja, maar nu hebben we nog Gympie ook, hè. Onze Gympie komt nog, hè.
1: De Gympie. Oh ja, Gympie komt straks, dat is juist.
0: Gympie komt nog. Niet vergeten, onze Gympie. Hela.
1: Wij wensen u nog een fijne dag.
0: Ja, en ben er morgen vroeg ook, hè. Ja. De Lucas.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: Er worden extra middelen ingezet om de natuurbrand in de Hoge Venen te blussen. Onder meer een derde blushelikopter. De brandweer in Luik die krijgt steun van andere korpsen, onder meer uit Limburg. En ook heel wat boeren komen helpen. Journaliste Demi van den Ede is in de Hoge Venen.
4: We zien hier de ene na de andere blushelikopter voorbij vliegen. We hebben ook al landbouwvoertuigen de richting van de brand zien uitgaan om zo met die waterreserves hulp te bieden. En ook Defensie heeft brandweervoertuigen naar hier gestuurd om die brand onder controle te krijgen, wat nu dus absoluut nog niet het geval is.
3: Door die brand in de Hoge Venen is al zeker 900 hectare natuur vernield. En de wind is gedraaid, waardoor het vuur zich nu verspreidt in een andere richting. Er is een tweede Belgische in verdenking gesteld voor de verijdelde aanslag in Parijs eind maart. Dat meldt het Franse antiterreurparket. Het gaat om een vrouw van 23. Ze wordt onder meer verdacht van het bezit en vervoeren van explosieven. Eerder werd al een Belgische vrouw van 24 in verdenking gesteld. Het doelwit van die aanslag was het gebouw van Bank of America in Parijs. De Franse politie kon gelukkig op tijd ingrijpen. De VS en Iran maken opnieuw ruzie over de straat van Hormuz. Amerikaans president Trump wil er Amerikaans grondgebied van maken, eens Iran verslagen is, zodat de VS kan bepalen welke schepen er passeren. Dat zei Trump in een speech.
5: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
3: Ja, maar dat pikt Iran dus niet. Daar zeggen ze dat de straat van Hormuz Iraans grondgebied blijft. Het is een van de belangrijkste handelsroutes voor olie en gas ter wereld. Door de ruzie stijgen de prijzen. En sport op het EK zwemmen in Parijs heeft Sarah Dumont zich geplaatst voor de halve finales op de 200 meter vlinderslag. De 11e tijd van alle deelnemers was genoeg. Ook Florine Gaspar gaat door naar de halve finales op de 50 meter schoolslag. Zij zwom de 5e tijd. En bij de mannen gingen Vincent van Hooijdonk en Noah Verret eruit in de reekse van hun discipline. Van Hooijdonk zwom wel een nieuw Belgisch record op de 50 meter vrije slag. Het vorige stond al 17 jaar op de tabellen. Zo'n 500 deelnemers aan de dodentocht hebben intussen de finish bereikt. Onder hen deze moedige stappers.
6: Afzien, mijn benen zijn echt op. Eerste keer en laatste keer.
7: Goed eigenlijk, alleen ik heb echt superveel blaren. Dat is het eigenlijk het enige dat mij wel op het einde part af heeft gespeeld.
6: Niet zo goed, want na 30 kilometer kreeg ik kramp in mijn kuiten en die bleven maar. Maar ik heb doorgezet en ben ik toch gefinished met 13 uur. Ik ga thuis mijn compressieboots aan doen en een lekkere badje en dan slapen.
3: Bijna 13.000 mensen vertrokken gisteravond voor die 100 kilometer. En meer dan 1.300 van hen gaven onderweg op. Wie nu nog bezig is, die is ruim over half weg en heeft nog tot ongeveer 9:30 vanavond om Bornem te halen. Vanmiddag is het wisselend bewolkt en kans op onweersbuien tot 31 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar het blijft wel zo goed als droog bij 26 graden. Vanaf maandag opklaringen en wolken, enkele buien en rond 25 graden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
8: ProsFM.
9: Goedemiddag. Puls Radio.
10: Prettig weekend.
11: Het klinkt.
12: En het zingt misschien anders.
13: Middag Radio.
14: Jumpy van Vlaanderen.

Een hele goede middag, het is 7 over 12 geworden hier bij Radio Proost. Natuurlijk tijd voor middagradio tot 2 uur op zaterdag 15 augustus. Onze lieve vrouw Hemelvaart, dat zijn we vandaag. Maar ook moederdag in de provincie Antwerpen. Als daar mama's aan het luisteren zijn, wel proficiat met jullie moederdag. Geniet ervan. Dankjewel nog even in de richting van onze voorafgaande collega's Chris van Dijk en Peter Monsieur. Die waren het afgelopen 3 uurtjes in de ontbijtradio. Want Jan Bakker heeft een snipperdagje. Die zit aan zee. Ik vertrek straks ook richting zee voor het optreden vanavond van Benny Michiels dat we moeten gaan verzorgen. Rond 17 uur in Bredene. Als je in die omgeving zit, altijd welkom natuurlijk. We zijn samen tot een uur of twee met de weerupdate rond 1:30. Maar we gaan ook even in het hitverleden kijken. We hebben een hitparade van 15 augustus 1981 gekozen. Top 40 van toen. Wat was toen de hoogste nieuwkomer, de sterkste stijger, grootste verliezer en de nummer 1? Je komt het te weten tussen nu en 2 uur hier bij Radio Proost. Met nu Cat Stevens terug in het hitverleden. Matthew and Son, goedemiddag allemaal. Ah.

winnend nummer van het Eurovisie Songfestival in 1972. Deze Vicky Leandros hier bij Radio Pros in de middagradio van 15 augustus. Après toi. Net ervoor nog Cat Stevens met Matthew and Son. Ook zo'n pareltje van weleer. Maar tijd voor wat nieuwe dingen, want Rutger van Barneveld heeft al een opvolger uit voor zijn zwoele zomernachten. Dit is Zomerzon.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen. Op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.

1984, toen vervulden we onze dienstplicht en was dit een grote hit van Evelyn Thomas, High Energy, in een drie luikje. Want net voor de reclame was er ook nog Chicago, Hard to Say I'm Sorry en Rutger van Barneveld met de opvolger van de zwoele zomernachten, Zomer, Zon en Strand, waar je uiteraard Loop the Love van G. Bestels in herkent. Maar origineel komt het uit 1960, dit nummer van een zekere Pandelis Schinis met een Trilanta Dirlada. Bij gelegenheid gaan we dat eens opsnorren om die versie te laten horen. En nu, wel, nu naar de hitparade van toen. We kijken vandaag naar de hitparade van 15 augustus 1981. Het was een top 40 wat daarin de hoogste nieuwkomer was. De sterkste stijger, de grootste verliezer en de nummer 1. En die top 40 vonden de hoogste nieuwkomer terug op nummer 13.

0: samen met Rutger van Barneveld maken ze het mooi weer in Nederland. Hè? Want ook dit is een fantastische hit bij feesten, festivals. Dan gaat de tent gewoon uit zijn bol. Justin de Wild met Cheerio hier bij Radio Pros in de middagradio van 15 augustus. Moederdag in de provincie Antwerpen. Onze lieve vrouw Hemelvaart, dat zijn we vandaag. Dus de winkels die zijn gewoon dicht. Hier en daar heb je er wel die open zijn natuurlijk. Maar de meeste zaken die zijn vandaag gewoon dicht. Een extra lang weekend voor die handelaars. En dat mag wel eens in deze zeer warme zomer. Nu een prosklassiekertje van weleer. Sam de Cham en de Pharaohs met Woody Bully. Goedemiddag.
1: 1, 2, 3, 4.

wat een voice uit Nederland. En de man met de gouden microfoon, dat zeggen we elke keer erbij, want het is ook zo. Bij optredens heeft hij stevast een gouden microfoon in de hand. Lee Towers in 1982, I Can See Clearly Now. Net ervoor nog een pareltje van weleren met Sam the Cham en de Pharaohs, Woolly Bully. Hier bij Radio Pros op de 105.5 voor Roosdaal, 107.1 Afliegem en 107.5 Assen-Ternat. Maar uiteraard ook via onze website radiopros.be. En we blijven nog even bij de Noorden buren met deze dame, Sherelle, met haar nieuwe single Ons Geheim, richting de

0: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
2: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De Molitaan.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
5: Middagradio.

Misschien heb je ja, al laten gaan op deze geluiden. Hè. Uit de 70s van Mr. Barry White. You see the trouble with me. Een fantastische boogie. Ondanks het warme weer misschien toch je vrouwtje even vastgenomen om er eentje dansen. Of omgekeerd, hè. De dame, de man uitgenodigd om een dansje te placeren in de keuken. Of wie weet op het terras. En de buren die konden gewoon lekker meekijken natuurlijk. Eerste uurtje zit er al zo goed als op. Dus hoogste tijd om nog eens even terug te gaan naar die hitparade van toen. 15 augustus 1981. Ditmaal op zoek naar de sterste stijger. In een vierde week notering weer opnieuw gaan stijgen, want hij was een beetje achteruit gegaan. De week voordien stond hij op 40. En nu weer, en meteen dan ook de sterste stijger in die vierde week notering, deze Jimmy Justice naar 29. Ain't that funny?

voilà, zie, we zijn rond wat betreft het eerste uurtje van onze middagradio op deze zaterdag 15 augustus. Onze lieve vrouw Hemelvaart. Maar we hebben nog een uurtje te gaan. Dat is het goede nieuws. Zometeen na de uurwissel gaan we nog een uurtje tegenaan met de weerupdate. Zo in de buurt van 1:30. Air Supply was dit met All Out of Love. En daarvoor nog Jimmy Justice. 11 plaatsen winst geboekt in de hitparade van 15 augustus 1981. Was wel in een vierde week notering. Betekent dat hij erin gekomen is. En dat het dan meteen de verkeerde richting uitging. En opnieuw gaan stijgen is naar 29 op 15 augustus 81. Richting 1 uur hebben we zometeen nog Carly Simon met Coming Around Again. En dit is de doorbraaksingle van Steps 5, 6, 7, 8. It's time.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leistraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
5: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: Zin in een zondag vol sfeer? Komende zondag 16 augustus moet je in Herdersum zijn. Tijdens de 54ste Centrumfeesten geniet je vanaf 9 uur 's ochtends van de grote rommelmarkt en gezellige garageverkoop. Maar er is meer. Neem plaats op het grote terras bij het parochiecentrum voor live ambiance. Er is een gezellige aperitiefbar, een wijncafé, een kikkertoernooi en een springkasteel voor de kids. Snuisteren, terrassen en vieren. Tot zondag in Herdersum. Gijzegem maakt zich op voor het gezelligste weekend van het jaar. Van vrijdag 14 tot en met zondag 16 augustus strijken de legendarische bosfeesten van Giro Popov neer aan de eerste bochtweg. Verwacht je aan 3 dagen pure ambiance met live optredens van onder andere de feestband, de Punchkes en de foute gids van Schaamteloos. Combineer dat met sfeervolle kraampjes, animatie en ronkende DJ-sets van DJ G. Swaf en DJ Duivenmelker. En we eindigen in Erpenmeer, want komend weekend vliegen ze er keihard in. Op vrijdag 14 augustus start vanaf 17 uur een sfeervolle avondmarkt vol straatmuzikanten. Vanaf 18 uur barst het gratis kermiscafé los met Meijer 90's. Zing en dans mee tijdens de spetterende live optredens van partyband The Flowing Vibes en de 90's covers van Hammer Time. Het feest duurt tot in de vroege uurtjes met top DJ's. Ambiance verzekerd en de toegang is helemaal gratis.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is
1: Radio Pros.
6: Op zoek naar de beste muziek? Dan moet je bij ons zijn. Dit is 100% Weekend.
7: Radio Pros. Middagradio.
8: Jumpy van Vlaanderen.

0: Lars.
1: Tweede decade van de 90s in 1997 om een tweede uurtje op gang te trekken van onze middagradio hier bij Radio Pros. Simarik was dit van Tarkan. Nog eens leuk om horen uit de hitparade van 97. In die tweede uurtje gaan we nog eens naar die hitparade van toen. Hè. 15 augustus 1981 voor de grootste verliezer. En de nummer 1 die hoor je helemaal aan het einde van het programma. Op deze 15 augustus onze lieve vrouw Hemelvaartdag. Dat is het ook dan weer een feestdag, extra feestdag natuurlijk. En ook Moederdag in de provincie Antwerpen. Als daar dus mama's aan het luisteren zijn, wel een fijne Moederdag toegewenst. Dit komt uit de hedendaagse hitparade. De Bossa, Lose Myself. Goedemiddag.

Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Big O Roy Orbison. Een nummer dat hij opnam in 87, het jaar voor hij overleed, want hij overleed in 88. Het werd pas gereleased in 1991 en toen werd het dus postuum wel een hit. Roy Orbison, Big O, I Drove All Night. Net daarvoor nog de Bossa uit de hedendaagse hitparade met Lose Myself. We gaan zo stilaan richting de reclame. Ja, dat komt eraan na de Pet Shop Boys met Suburbia. Eerst nog even naar Nederland. Dit is Sieneke. Ik doe wat ik wil.

0: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
1: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
2: It's time to travel.
0: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
3: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
4: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
5: ProsFM Radio Pros.
6: Middagradio.
7: Jampie van Vlaanderen.

in the 70s had je ofwel Barry White ofwel deze Jimmy James voor een goede boogie. Jimmy James en de Vagabonds, I'll Go Where the Music Takes Me, in een drieluik, want net voor de reclame de Pet Shop Boys met Suburbia en Sieneke uit Nederland met Ik Doe Wat Ik Wil. Er komt zometeen wederom een plaat aan uit de hitparade van 15 augustus 1981. Maar eerst onze Wiltura met deze prachtige Oh My Love.

0: gingen even terug naar 1964 hier bij Radio Pros. En met een nummer dat eigenlijk een B-kantje was van Baby Please Don't Go. Dit was de formatie Tem, de Noord-Ierse band Tem en Gloria. Net voor die nog Vultura met All My Love. We zijn halverwege het tweede uurtje, dus hoogste tijd nu voor dit.
1: Het weerbericht.
0: De weerupdate van deze zaterdag 15 augustus. Onze lieve vrouw Hemelvaart wel op dit moment wisselen tot zwaar bewolkt. Maar het goede nieuws is deze namiddag wel trekt het allemaal verder neer. De neerslag oostwaarts en komt vanuit het westen opnieuw meer opklaringen. De maximumtemperatuur, ja, die zit er nog wel snor hoor. Vandaag rond de 30 graden. Het blijft dus bijzonder warm. De wind is zwak tot matig en komt eerst uit veranderlijke richtingen om later naar het noorden te draaien. In nacht dalen de temperaturen tot zo'n 21 graden. Morgen zondag stroomt er meer gematigde maritieme lucht over het centrum van het land. Na het verdwijnen van eventueel lokaal ochtendgrijs wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. Het blijft overwegend droog, al kan plaatselijk een licht buitje voorkomen. Bij een zwakke tot matige noordenwind halen de temperaturen maximaal 25 graden. De nacht verloopt droog met nachtminima rond 19 graden. Maandag wordt het een rustige maar licht wisselvallige zomerdag. Maandag krijgen we een mix van opklaringen en stapelwolken. Later op de dag kan er ook lokaal een licht buitje vallen. Maar in het grootste deel van het centrum van het land blijft het droog en liggen de temperaturen rond 24 graden. De wind waait zwak tot matig op maandag uit het noordwesten. In de nacht gaat het dan afkoelen naar 16 graden. Dinsdag begint overwegend zonnig met af en toe wat hoge sluierbewolking. In de namiddag vormen zich opnieuw stapelwolken en is lokaal een bui mogelijk. Toch blijft het op de meeste plaatsen droog. Temperatuur loopt licht op en bereikt maximumtemperaturen van 25 graden. Er staat dinsdag een matige westen tot zuidwestenwind. S'nachts dalen de nachtminima tot zo'n graad of 17. Woensdag neemt de bewolking vanuit het westen geleidelijk aan toe en stijgt ook de kans op neerslag. In de loop van de dag zijn er perioden met regen of enkele buien mogelijk. En het blijft ook wel vrij warm hoor. Ook op woensdag gaan we aan de 26 graden zitten. De wind waait matig uit het zuidwesten tot westen en draait later naar het noordwesten. Tijdens de nacht koelt het af tot ongeveer een 16 graden. Allemaal eens nalezen, dat kan je uiteraard op de sociale media van het weerstation Pajottenland. En is het nu tijd om terug even naar die hitparade van toen te gaan. 15 augustus 1981. Ditmaal op zoek naar de grootste verliezer. Wel in een derde week notering. Dat is zeer snel. Al meteen terug 13 plaatsen achteruit. Van 22 naar 35. Deze hier van de Pointer Sisters. The

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van

0: Bel Adriaans 054 3302 18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
1: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
2: Pols FM
3: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
4: Wij bevinden ons hier in de ruimte.
5: In de ruimte, Paul.
4: De ruimte die benut wordt om, zeg maar, professionele radio te maken.
5: Radiobakken. Hij stok die kapot, hè?
4: Dagelijks zitten hier een aantal losgelaten gekken die proberen op deze manier het Vlaamse oor te strelen. Wie zijn ze? Wat doen ze? Wat bezielt hen? En vooral, waarom? Niemand zal het ooit weten, want ik zal het niet vertellen.
6: Gempie van Vlaanderen.

Het zat hem daar duidelijk wel in de familie. Diane Warwick mag zich tante noemen van Whitney Houston. Je ziet maar, Whitney heeft het wel de pap met de lepel binnengekregen van de familie. Diane Warwick en I Never Loved This Way Again was even terug naar de jaren 80. Voor de reclame nog The Mirror Man van de Human League, eveneens uit die 80s. We gaan zometeen alweer gaan afronden, want we duiken het laatste kwartiertje in van deze middagradio hier bij Radio Pros via de 105.5 voor Roosdaal, 107.1 Afliegem, 107.5 Assetternat, maar ook wereldwijd via onze website www.radiopros.be of ga gewoon naar de Google Play Store of de App Store bij Apple en download onze app van Radio Pros. Op die manier kan je ook luisteren en meekijken. En dit is K3 met de zomer van Oh Ja Lele.

Franstalig nog even terug in het iets verleden met de man die we het vooral het beste kennen van You Know I Love You To Say Je T'Aime. Dit was Shake met Soleil et de Moi. Onze zendtijd is weer opgesoupeerd. Er is een tijd van komen, een tijd van gaan. Wel, mijn tijd van gaan is weer aangebroken. Zometeen is er Studio NL hier bij Radio Pros met Chris van Dijk. Wij zijn er volgende week opnieuw voor een volgende middagradio. We ronden nog af natuurlijk met de nummer 1 uit de hitparade van 15 augustus 1900. 81. Hij was nog zeer recent ook jarig. Lobo en de Caribbean Disco Show. Fijn namiddag, geniet nog van het weekend en blijf vooral luisteren naar Radio Pros. Tot volgende week.

0: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProzFM. Radio Pros.
2: Met ProzFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prozfm.be.
0: ProzFM. 105.5, 107.1, 107.5 en deel.

Zo, welkom bij Pros FM. Chris van Dijk is er terug bij met zijn Studio NL op zaterdag 15 augustus. We gaan van start met Baco in Manacau en dat is Ferry de Lids. Ja vrienden, welkom nogmaals. Chris van Dijk tot 4 uur. Zo, Theo Diepenbrock en met gesloten ogen. Welkom in Studio.

Ja, Barkuil, en het is volle maan vannacht, hè. Ja, voor vele mensen is het vandaag een hoogdag, hè. 15 augustus. En velen blijven er maandag thuis. Maar wij draaien hele leuke muziek voor jullie. Monica, hier is Jannes.

0: back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
3: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis. Pros FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+ en via de stream radiopros.be.

Michael Lenzo. En kom nu maar eenmaal in je leven de zangeres zonder naam met Marco Dolander. En daarna krijgen jullie onze supertip van de week, hè? Justin de Wild en zijn Cheerio.

helemaal Hollands, hè? Als de zon schijnt. En ze heeft toch al veel van haar goede stralen laten zien, hè? Zo, vrienden, dit is Bloem. En even aan mijn moeder vragen.

0: thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics.

Mixer volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.

Ja, Hugh Valli, hè. En een hele mooie van hem. That's Amore. Het leven is mooi. Ja, zeker en vast. We moeten het ervan nemen, hè. Monto Paco hier op de radio. Chris van Wijk tot 4 uur met Studio NL.

Muziek uit het jaar 2013 van Frank Galan. En blijf bij mij. Dit heb jij gedaan. Mo. Zo vrienden, tot straks na het tijd zijn van 3 uur.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Zo, welkom in het tweede gedeelte van Studio NL. Hè. De zin van Luna Akoestiek. Als jij niet kan kiezen, hier is voor jullie Gerno Warner. Een hele goede namiddag. Chris van Dijk op de radio, hier bij Pros FM. Zo, welkom vrienden, Studio NL op jouw favoriete radio.

Het witte strand van Sant'Angelo. Zou het daar beter zijn dan hier? Dat weet ik nog niet. Met zulke temperaturen de afgelopen week. Hè? Chris Reilhoff was dat. Feestem, hier is Rachel.

0: slecht gaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht.
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar een huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be. Of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans. 054 3302 18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
5: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst.

Ja, dat was de muziek van Dominique, hè? En het Drakenei. Ja, wat zou dat zijn? Hier is Jan Beugel. En hij heeft het over, ja, hoe zou je het kunnen zeggen, hè? Het verkeerde gat. Jan Beugel voor jullie in Studio NL met Chris van Dijk op zaterdag 15 augustus.

Frank van Damme en zijn Eenzaam en Alleen. Morgen krijg je ontbijt van mij. Henk Dame. Ja, vrienden, morgen vroeg. Ja, ik ben erbij. Ja, en dat met de vroege vogels, hè. Tussen 7 en 9. Chris van Dijk terug op jouw favoriete radio. Morgen vroeg, zondag 16 uur.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid.

Geleden dat we dat nog gehoord hebben hier bij Pros FM, hè? Samen met jou. En dat was niemand minder dan Salim Segers. Diepst van mijn hart, Guy Neven.

jij bent zoveel meer, hè, Stefan Mondial. Zo, vrienden, dat was Studio NL hier op zaterdag namiddag met Chris van Dijk. Ik ben er morgen vroeg terug bij, tussen 7 en 9 met Vroege Vogels. Ik wens jullie nog veel luistergenot met de volgende collega. En dat is in de eerste plaats collega Jo van Brabant. En onze bok is dood. Hier is mama's jasje en de studenten. Zo, vrienden, amuseer jullie nog. Blijf luisteren naar Pros FM. En graag tot morgen vroeg.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Op de Hoge Venen ligt nu al 1600 hectare natuur in de as door de zware brand daar. En de brandweer krijgt dat vuur maar niet onder controle. Daarom vraagt ons land Europese hulp. Volgens Eurocommissaris voor Crisisbeheer Hadja Labib zijn 1 helikopter en 2 blusvliegtuigen onderweg. Ja, en door het vuur moeten de inwoners van Soerbrot zich klaarhouden om te evacueren. Dat laat de gemeente weten op zijn sociale media. Het dorp telt iets meer dan 1000 inwoners. Op dit moment moet er nog niemand geëvacueerd worden. Maar inwoners moeten wel een zak klaarmaken met wat essentiële spullen en de auto al klaarzetten voor het geval dat... Zuid-Korea wil praten met Noord-Korea over een einde van de oorlog. Die is eigenlijk al meer dan 70 jaar afgelopen, maar er kwam nooit een officieel vredesakkoord. Maar de Zuid-Koreaanse president wil dat nu toch bespreken. Hij hoopt ook dat Noord-Korea stopt met het ontwikkelen van nucleaire wapens. Een reactie van Noord-Korea kwam er nog niet. En twee keer goed nieuws van op het EK Atletiek in Birmingham. Ons mannenteam en ons vrouwenteam hebben zich kunnen plaatsen voor de finale van de 4x100 meter. De Belgian Falcons, dat zijn de mannen, die werden derde in hun reeks. De Belgian Rockets, de vrouwen, vierde. Beide finales worden vanavond gelopen. Afwisselend wolken en opklaringen. Op sommige plaatsen komt de zon erdoor, op andere plekken regent het. Het blijft wel vochtig en warm en tot 33 graden. Morgen droger met hier en daar kans op een bui en nog 27 graden. De dagen nadien nog een paar graden koeler tot 25 graden. Met afwisselend zon, wolken en kans op een bui.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en 30.

0: Jacuzzi lijkt me wel interessant met dit weer. Zo'n beetje seks aan de beach. Alhoewel voor mij niet weggelegd. Al dat zand dat overal tussen kruipt. Echt niks voor mij. Formidabele plaat in ieder geval. Deze van Teaspoon.
1: De nummer 1 webradio in België. Radio Pros. Beter. En krachtiger dan ooit. Van 4 tot 6.
2: Goedemiddag.
0: Plassie, beste mannetjes, beste vrouwtjes. 7 minuten over de klok van 4 uur geworden. Zaterdag namiddag, je weet wat dat betekent. We gaan dansen, we gaan zweten. We gaan zo'n beetje van alles doen. En het bijzondere aan deze zaterdag in Dansbaar, ik heb een gast meegebracht. Ik heb een gast meegebracht. Een oud collega van Radio Pros. En ik heb hem uitgenodigd om vandaag, ja, is bij ons te zijn. Goedemiddag, Tim Schippert.
2: Dag, joh. Goedemiddag.
0: Ja, miste jij dan niet radio na al die jaren?
2: Maar eigenlijk niet echt.
0: Niet echt?
2: Maar, ja, ik heb het altijd graag gedaan.
0: Het zit zoveel jaren in jouw genen, maar ik vraag hoeveel jaren?
2: Oh, toen was ik nog geen 14 jaar geloof ik.
0: 14 jaar?
2: Ja. Ah, en ik ben er 58. Ja,
0: ja, 14 jaar, dat was een dag dat je om 8 zijn ook, dacht ik. Ja. Is dat niet zo? Allee Tim, je mocht even mee presenteren.
2: Ja.
0: Wat vind je ervan?
2: Ik heb dat aan Peter gevraagd en dat mocht.
0: Ah, de Peter. Wie is de Peter eigenlijk? Ah, dat is onze baas. Hè. Allee, oké. Okay. We gaan dansen. Jij mag deze plaat aankondigen, Tim.
2: Welke plaat is het?
0: Lily Wood. Kende die niet? Jongen, toch, je zei eruit, hè. Je zei eruit.
2: Wat je straks voor mij moet draaien, als dat mag. Baila, baila, baila, baila.
0: Oké, okay, we gaan dat zeker doen. Is Lily Wood.
2: Oké, bedankt.

0: formidabele dansplaten van heel wat jaren geleden. Deze van Lilywood en Prayer in C. En ik stel voor onze Tim, die mag onze volgende plaat aankondigen. Doe maar, Tim.
1: Wat is de volgende? Ah, wauw. Bon Jovi met Living on a Prayer. Goedemiddag allemaal. Welkom bij Radio Peruwis.

0: als hij heel af en toe wel eens een stevige rockplaat in dansbaar. Moet zeker vast kunnen. Bon Jovi en Living on a Prayer. Living on a Prayer doen we vanavond samen met onze oud-collega Tim Schippers. En dan mag nog even iets zeggen. Allee, Tim, zeg nog eens iets.
1: Misschien gaan we Womack en Womack. Nee?
0: Ja, Womack en Womack.
1: Ja.
0: En hoe heet die plaat ook alweer? Of zijn er klutschrijd?
1: Teardrops.
0: Voilà, zie. En nadien krijgt u van mij nog Dusty Springfield in private.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
4: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
5: ProzFM, Radio Pros.
6: Jo van Brabant. En je kan niet stil blijven zitten.

0: Een van die topplaten die zeker en vast niet mag ontbreken in een programma dat dansbaar heet. Deze van Whitney Houston en I Wanna Dance With Somebody. Onze Tim die staat hier nog altijd te trappelen en die mag de volgende plaat van ons nog even aankondigen.
1: Yo.
0: Ja?
1: Dit is één van mijn favoriete platen. Kijk, even serieus.
0: Ja?
1: We zijn toch even serieus, hè?
0: We proberen dat nog. Hè?

Van de favoriete platen van onze oud-collega Tim Schippers. Hè? Even serieus. Ah, dat is moeilijk voor die jongen. Ja. Baila de Gasolina hier bij Radio Pros. Iets over 16:30 geworden. Zometeen heb ik voor jou T-Rex. Get it on. Na deze dansklader van Lime. Dat is Your Love.

0: Ah, Sara, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
4: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
3: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
4: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
3: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
4: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
3: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475
5: 600 819.
6: Pols FM. Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.
7: Jo van Brabant.

0: Plassy, Annie, I'm not your daddy. Aan wie gaan we dat verklaren? Hè? Toffe plaat van heel wat jaren geleden. Deze van Kid Creole. Samen met de Coconuts. En Annie, I'm not your daddy. Onze Tim Schippers, die is hier nog even bij ons. En ik laat hem nog even aan het woord. Ik ga alvast even een dankwoordje van naar hem richten. Bedankt Tim om er vandaag even bij te zijn.
1: Dankjewel, Jo. En bedankt dat ik hier mocht zijn. Ook via Peter. Hart bedankt. En ik laat je vandaag met de Clash en de Magnificent Seven.
0: Misschien toch een volgende keer, Tim, voor een comeback. Wie weet.
1: Dat denk ik niet. Ik heb weinig tijd.
0: Ah, was ik dus.
1: En ik heb een vrouw ook. The Magnificent Salut!

is een van die platen die in de tijd niet mocht ontbreken op feesten en vijver. En ook de dag van vandaag draait ze nog heel goed mee. Deze van The Clash. Formidabele plaat, als je mij vraagt. En soms heeft een mens maar één vraag nodig in zijn leven. En dat is deze. I want to know what love is. Dit is Voor Eigner.

is een van die slaws waar ik blijf koude rillingen van krijgen. Hè? Uit de jaren 80, als ik het goed heb. Deze van Wagner. I want to know what love is. Ik weet het, ik weet het. Gewoon liefde. Elkaar graag zien. Niet min of niet meer. Het is zo'n 4 minuten voor de klok van 5 uur geworden. Deel 1 van Dansbaar zit er zo wat op. Ik heb nog een fantastische plaat voor jou. Je kent ze zeker en vast nog wel. Hè? Deze van Lionel Richie. Dancing on a Ceiling.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: Zin in een zondag vol sfeer? Komende zondag 16 augustus moet je in Herdersum zijn. Tijdens de 54ste Centrumfeesten geniet je vanaf 9 uur 's ochtends van de grote rommelmarkt en gezellige garageverkoop. Maar er is meer. Neem plaats op het grote terras bij het parochiecentrum voor live ambiance. Er is een gezellige aperitiefbar, een wijncafé, een kikkertoernooi en een springkasteel voor de kids. Snuisteren, terrassen en vieren. Tot zondag in Herdersum. Gijzegem maakt zich op voor het gezelligste weekend van het jaar. Van vrijdag 14 tot en met zondag 16 augustus strijken de legendarische bosfeesten van Giro Popov neer aan de eerste bochtweg. Verwacht je aan 3 dagen pure ambiance met live optredens van onder andere de feestband, de Punchkes en de foute gids van Schaamteloos. Combineer dat met sfeervolle kraampjes, animatie en ronkende DJ-sets van DJ G. Swaf en DJ Duivenmelker. En we eindigen in Erpenmeren, want komend weekend vliegen ze er keihard in. Op vrijdag 14 augustus start vanaf 17 uur een sfeervolle avondmarkt vol straatmuzikanten. Vanaf 18 uur barst het gratis kermiscafé los met Meijer 90's. Zing en dans mee tijdens de spetterende live optredens van partyband The Flowing Vibes en de 90's covers van Hammer Time. Het feest duurt tot in de vroege uurtjes met top DJ's. Ambiance verzekerd en de toegang is helemaal gratis.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: al jaren meedraait. En ze blijven het gewoonweg goed doen. Deze van Mental as Anything. Live it up.
1: De nummer 1 webradio in België. Radio Pros. Beter. En krachtiger dan ooit. Van 4 tot 6. Yo, Brabant.
0: Plassie, beste mannetjes, beste vrouwtjes. 8 minuten over de klok van 5 uur geworden hier bij Radio Pros. Radio Pros 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus in Oost-Vlaanderen. Via de app van de radio, radiopros.be en zoveel meer. Deel 2 van Dansbaar op deze zaterdagavond. We denken dus dat we alle remmen gaan losgooien. Heel wat toffe platen heb ik voor jou meegebracht. Ik zou zeggen, geniet ervan rond 5:30. Zot stukje dansplaat. Kunnen we het zo niet laten, hè? We moeten dat gewoon doen. Dus hou gewoon jouw oren bij ons. 6 uur. Tot 6 uur. Leuke dansplaten en een heel goede avond allemaal.

nog zo een van die platen waar je echt niet kan bij stilzitten of stilstaan, hè? Deze van Five and Got the Feeling hier bij Radio Pros. Zometeen gaan we even terugblikken naar de 70s met George Baker Selection, Una Paloma Blanca. En nadien krijgt u nog een toffe plaat van mij. Ja? Sweet Love. Sweet Love. Jij mag even raden van wie die is. We lezen nog even tijd maken voor deze van Ace of Base. Dit is de sign.

0: op zoek naar een vakman die zijn stil kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Back to school. Terug naar het werk. Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
1: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
2: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
1: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
5: Jo van Brabant, altijd dansbaar.
6: She's crazy like.

Daddy is cool, hè? Er wordt wel eens gezegd, hè? Daddy is cool, alle slappen op zijn, je weet wel. Durf ik niet zeggen op de radio. Helemaal niet, nee. Even tussen haakjes nieuws. Kent u deze nog uit de hitlijsten van 78? Julio Iglesias, Quiereme.

Aussie, ze zeggen altijd, mooie liedjes duren niet lang, hè? Zoals deze dus van Julio Iglesias. 5:30 geworden, je weet wat dat betekent. We gaan even zo doen en dat doen we nu op deze van Sammeke Horace.

En wij natuurlijk ook op een zaterdagavond zoals deze. Hè? Dansbaar tot 6 uur vanavond. Met zometeen Dan Hartman. Relight My Fire. Maar eens nog even tijd maken voor deze. Dit is Jimmy Bo Hart.

0: kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
0: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: 106 Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Bros. Radio Bros en Jo van Brabant. Je radio klonk nog nooit zo plezant.

zeg je, hè? You look perfect tonight. Niet alleen in de nacht, maar ook overdag. Romantisch, heel romantisch deze slaw van Ed Sheeran hier op Ja Radio. En perfect. Misschien hoor je straks wel nog medeslaws, want er volgen nog heel wat programma's hier op de radio. Zometeen tussen 6 en 8, Jolly Johnson. Tussen 8 en 10 vanavond is er Dally van Mechelen. En tussen 10 en middernacht is er ook Steve Stark.

is gewoon een van die platen om u tegen te zeggen. Hè? Nathaniel Radcliffe en The Night Sweat. I Need Never Get Old. Ja, was maar waar. Was maar waar. Zometeen heb ik voor jou hier op de radio muziek van Pitbull. Na deze van Robert Abigail. Dit is de Merengue. Zomerse platen, ja.

kunnen we natuurlijk blijven tellen, hè? Pitbull. Ja, mensen die zeggen pitbull. Een hond, hè? Het zijn gevaarlijke beesten, maar volgens mij niet. Je hebt vrouwen die veel gevaarlijker zijn dan een pitbull. Allee, kom. Alle gekheid op een stokje vandaag. I know you want me. Hier op jouw radio. 3 minuten voor de klok van 6 uur geworden. Dansbaar zit erop voor vandaag. Zometeen gaan de deuren open van het Radio Pros Muziekcafé. Met achter de toog onze collega Johnny Johnson. Wat mij betreft, bedankt voor het luisteren vandaag. Naar deze aflevering van Dansbaar. Ga je vanavond nog de deur uit naar een of ander feestje, een terrasje doen of weet ik veel? Hou het rustig, hou het veilig en vooral niet te veel zuipen, hè? Goed onthouden. Heel fijn weekend nog en graag tot volgende week. Ciao.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: In de Hoge Venen is nu al bijna 2000 hectare in de vlammen opgegaan. Dat is een nieuwe update. Het vuur blijft daar dus woeden. De brandweer krijgt het maar niet onder controle. Journaliste Demi van den Ede is mee op pad met de brandweer.
4: We zijn nu dus onder politiebegeleiding dichter bij die brand aan het geraken met de auto. En je ziet eigenlijk heel goed hoe dicht die rook hier hangt. Als je wat meer in de bossen gaat kijken, dan zie je echt hoe die rook aan het smeulen is op de bodem. En ik zie gewoon de brandweerwagens bijna niet naar mij toe komen, tenzij ze echt vlakbij voorbij rijden. Zo dicht is die rook hier.
3: En intussen wordt er ook geëvacueerd, onder meer in Soerbrood. Dat dorp telt iets meer dan 1000 inwoners. De hulpdiensten die zijn daar van deur tot deur aan het gaan. Journaliste Demi van den Ede heeft weer meer details.
4: De politie is daar de inwoners uit hun woningen aan het halen en zij moeten mee omdat ze die brand daar in de buurt van het dorp dus niet onder controle krijgen. De windrichting die verandert de hele tijd en dat maakt het voor de brandweer nog altijd heel moeilijk om die brand onder controle te krijgen.
3: Ook in Butgenbach, zo'n 10 kilometer verderop, wordt er geëvacueerd. Nederland stuurt 2 helikopters naar de Hoge Venen om daar te helpen blussen. Buitenlandminister Berendsen laat op X weten dat het belangrijk is om je buurlanden te helpen. Het gaat om 2 helikopters met zo'n gigantische waterzak onder en daardoor kunnen er duizenden liters water tegelijk over het vuur gestort worden. Ook uit Tsjechië en Zweden komen er blusvliegtuigen en nog een helikopter. De Spaanse overheid vreest een nieuwe migrantenstroom richting Ceuta. Dat is een stukje Spanje op het Afrikaanse continent. Een paar weken geleden hebben 80.000 jonge Marokkaanse mannen daar geprobeerd om Europa binnen te geraken. 80 van hen overleden in de chaos. Intussen is er daar extra bewaking. Zo'n 100 mensen zouden nu al geprobeerd hebben de grens over te steken. Dit keer gaat het om mensen van dieper in Afrika. En op het EK Atletiek in Birmingham lopen onze 4x100 meter teams vanavond de finale. De mannen werden derde in hun reeks, de vrouwen vierde, maar ze mochten toch door met de beste verliezende tijd. Je hoort Rani Vinken.
5: Ik denk dat het belangrijkste is dat we nu wel echt wel wat vertrouwen hebben opgedaan, want dat misten we toch wel een klein beetje. Maar ja, ik denk dat iedereen zich wel goed getoond heeft nu. Ik denk dat we alleen maar content kunnen zijn op naar de finale. Dat was de belangrijkste missie van de reeks, dus tot straks.
3: Ja, en straks, dat is rond 10:30 vanavond onze tijd. Wisselend bewolkt met hier en daar kans op serieuze regenbuien. Later vanavond klaart het op. Het blijft ook warm met minima tussen 17 en 20 graden. Morgen start zonnig, nadien meer wolken en tot 29 graden. De dagen nadien nog een paar graden koeler, tot 25 graden met afwisselend zon, wolken en kans op een bui.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio.

0: zomer erop los.
1: Joepie!
0: Zaterdagavond van 6 tot 8. Het Radio Pros Muziekcafé.
2: Hier is daar, hè?
3: Johnny Johnson.

onze eerste plaat voor vandaag. Dit was Anmar en Al heb je niets. Vrienden, het is zaterdagavond weekend, dus de hoogste tijd om ons muziekcafé.

Ze is wel een 1000 maal vertolkt deze plaats, maar dit was wel de leukste. Uit 2019, de Lawine Boys in Sweet Caroline. Even een woordje van dank richting Jo van Brabant. When I-

origineel van de CCR, de Creedence Clearwater Revival. Deze keer gebracht van bij ons Bandits en de Cotton Fields. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB.

0: huisverpleging Ines Arijs. Is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
2: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
1: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
2: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje en ze was enorm content over de vlotte service.
1: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
2: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 1906.
3: Dit is het leukste café van Vlaanderen. Het Radio Pros Muziekcafé.
4: Hey, het is zomer op de radio.

Uit 2019, deze Peter Lutz en Ford en One of These Nights. Vrienden, we zijn vandaag 15 augustus en ons terras van het muziekcafé is weer helemaal geopend voor een lekker drankje en een goede ambiance. Tot 8 uur krijg je ook de heerlijkste hits en meezingers. Welkom en geniet van de mooie muziek. Hier is Martin Circus en Shine Baby Shine.

Shine Baby Shine, zoals een ster aan de donkere hemel. Oftewel, zoals de maan verschijnt voor de zon met de eclipse deze week. Dit was Martin Circus en Shine Baby Shine. Als je morgen niets te doen hebt, kom dan gewoon eens langs naar ons zomerterras.

0: We doen gewoon de deuren open vanaf 13 uur. Dit waren de deurzakkers. En wij doen het licht wel uit.
1: Dit is het Radio Bros Muziekcafé.

Als je deze plaat nu nog niet kent, ga je ze waarschijnlijk nooit meer kennen. Voor de laatste keer op deze zondag, Justin De Wild als supertip en dat met Cheerio. Terug even naar Amerika bij de Real Truckers. Hier is Eddie Rabbit.

Het doet me een beetje denken aan de film Smokey and the Bandit en Convoy. Uit 1980 draaiden we Eddie Rabbit en Driving My Life Away. En hier is Jason Donovan.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Welkom in het Radio Pros Muziekcafé.
4: Johnny Johnson.
5: In the house.

Alleen de heerlijkste hits en meezingers draaien wij op jouw radio. Dit was hem nog een keer. Eddie Wally en Cherie is in the house. Beetje op de rock'n'roll tour nu. Hier is Shakin' Stevens. He's a-

0: Heerlijke muziek van deze Shakin' Stevens en This Old House. Het wordt tijd om even af te koelen in deze zwoele temperaturen. Dat doen we met Tom Jones.
1: Pulse FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: heerlijke, mooie Franstalige muziek op de radio met Ingrid. En dat met Tu es foutu. Dat zijn we nog niet, belangen niet. We zijn zeker nog niet versleten. We gaan nog wat gaan dansen op de dansvloer hier in ons muziekcafé. En dat doen we samen met Sasha en Davy.
1: Sasha.

een heel mooi koppel en ook een hele mooie plaats, deze Sascha en Davy en dromen van elkaar. Beste vrienden, wij gaan wat stoom aflaten. Tot zometeen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio.

Een paar jaar terug werd dit een dikke hit voor deze Farruko met Peppas. Ziezo vrienden en vriendinnen, wij zijn er weer met ons muziekcafé deel 2. Een goede avond.

0: Het is eindelijk weekend, zong Sammy Baker. En gelijk heeft hij, geniet maar van het weekend, want het is snel weer door.
1: Pulse FM.
2: Goedenavond.

De originele werd uitgebracht ongeveer in de jaren 70 door ene Gary Rafferty. En dat met Baker Street. Vrienden, tot 8 uur serveer ik jullie de mooiste muziek op jouw radio. En dat is Radio Pros via de 107.1, de 107.5, de 105.5 en via DAB+, uiteraard.

0: Dit waren Tiësto en John Legend samen op één plaat. En dat met de Summer Nights. De volgende plaat is op aanvraag.
1: De mooiste oldies. De mooiste oldies. Op Radio Pros. Radio Pros.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon log hem door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De moeitang.
2: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
3: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
4: ProsFM Radio Pros.
5: Johnny Johnson.
6: Het Radio Pros Muziekcafé.

Ook nu tappen we weer de mooiste liedjes uit onze kraan. Dit waren Monte Carlo en de Alpenzusjes met Sarah Perquet Tiamo. Even terug naar 77 met The King of Rock'n'Roll. Hier is Elvis Presley en Way Down.

En deze Elvis Presley kon wel 4 octaven naar beneden gaan. En dat hoor je trouwens heel goed in deze plaat Way Down uit 77. Terug wat ambiance muziek op de radio. Hier zijn Tamara en Tom. En Dorst in de Smits.

En dorst zal je zeker niet hebben hier in ons muziekcafé, want onze tappen die gaan dag en nacht. Dit waren Tamara en Tom en dorst in de smid.

0: Deze draaide ik voor alle luisteraars, want we hebben allemaal al slapeloze nachten gekend met deze hitte. Dit was Jeroen van der Boom.
1: Pulse FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand van...

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Pulse FM. Goedenavond. 105.5.

als je in de jaren 70 gespankt werd, had dat wel een hele andere betekenis dan deze van Jimmy Bullhorn uit 79 en dat met spank. Even terug naar ons eigen land. Misschien komt hij binnenkort wel eens naar de studios van Radio Pros FM. Het zou een hele eer zijn. Hier is Christophe en dat met Amor, Amor, Amor.

Christophe met een van zijn betere singles. En die heet gewoon Amor, Amor, Amor. En nu gaan we echt de zwoele tour op. Ze is van België met Spaanse roots.

0: En met het warme, zwoele weer kan het ook niet anders dat we zulke muziek gaan draaien. Bella Perez, El Ritmo Caliente. Stilaan, maar zeker gaan we richting 8 uur, einde van ons programma. Maar hier is nog een keer The Weeknd uit 2019. En Blinding Lights.
1: Pros FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+ en via de stream radioPros.be.

met deze Blinding Lights moeten we weer onherroepelijk ons café sluiten. Vrienden, allen bedankt om te luisteren. Dit was weer ons muziekcafé. Maar geen nood, morgen zijn we er terug vanaf 9 uur tot 12 uur met collega Peter Schepens. Of misschien zie ik jullie wel op ons zomerterras. Nog veel plezier bij Pros en graag tot morgen. De groetjes.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Pros.

Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProzFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
4: Pols FM.
5: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen. Hey!

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: Zin in een zondag vol sfeer? Komende zondag 16 augustus moet je in Herdersum zijn. Tijdens de 54ste Centrumfeesten geniet je vanaf 9 uur 's ochtends van de grote rommelmarkt en gezellige garageverkoop. Maar er is meer. Neem plaats op het grote terras bij het parochiecentrum voor live ambiance. Er is een gezellige aperitiefbar, een wijncafé, een kikkertoernooi en een springkasteel voor de kids. Snuisteren, terrassen en vieren. Tot zondag in Herdersum. Gijzegem maakt zich op voor het gezelligste weekend van het jaar. Van vrijdag 14 tot en met zondag 16 augustus strijken de legendarische bosfeesten van Giro Popov neer aan de eerste bochtweg. Verwacht je aan 3 dagen pure ambiance met live optredens van onder andere de feestband, de Punchkes en de foute gids van Schaamteloos. Combineer dat met sfeervolle kraampjes, animatie en ronkende DJ-sets van DJ G. Swaf en DJ Duivenmelker. En we eindigen in Erpenmeren, want komend weekend vliegen ze er keihard in. Op vrijdag 14 augustus start vanaf 17 uur een sfeervolle avondmarkt vol straatmuzikanten. Vanaf 18 uur barst het gratis kermiscafé los met Meijer 90's. Zing en dans mee tijdens de spetterende live optredens van partyband The Flowing Vibes en de 90's covers van Hammertime. Het feest duurt tot in de vroege uurtjes met top DJ's. Ambiance verzekerd en de toegang is helemaal gratis.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: ProsFM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: zoek naar een vakman die ze stil kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Back to school. Terug naar het werk. Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
3: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
4: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
3: Ah, wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
4: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
3: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
4: Inderdaad. AD De Lijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarde.be.
3: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
5: Puls FM
6: 105.5 107.1 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitijn.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Het vuur in de Hoge Venen blijft uitbreiden. Er is nu al meer dan 2000 hectare natuur in de vlammen opgegaan. De brand die daar woedt is de grootste natuurbrand ooit in ons land. En de situatie blijft bijzonder onvoorspelbaar. Dat weet journaliste Demi van den Ede die daar is.
4: En heel veel heeft te maken met die turfondergrond. Hè. Dus heel veel gebladerte dat tot best wel diep kan gaan. Dat blijft heel lang smeulen, blijft ook snikheet. En op die manier kan die brand zich blijven verder verspreiden. Ook al zie je dat niet op de oppervlakte. In de bodem kan die zo gewoon zijn eigen ding doen. En dat zal nog dagen, misschien zelfs weken nageblust moeten worden.
3: Brandweerteams uit binnen- en buitenland proberen het vuur onder controle te krijgen. Een jeugdkamp van Kazoo dat op dit moment plaatsvindt in de Hoge Venen wordt morgen vroegtijdig stopgezet. De groep was vandaag al van Ovifa naar een nieuwe locatie verkast, maar ook daar kunnen ze niet langer blijven. Het kamp is nog maar sinds gisteren bezig. 53 kinderen van 9 en 10 jaar moeten dus vroeger naar huis. De groep heeft geen last van de brand, maar de nieuwe kampplaats is maar tot maandag beschikbaar en terugkeren naar Ovifa zit er niet in. Intussen is er ook een speciaal noodnummer geactiveerd, 1771. Dat nummer is er voor wie vragen heeft over de brand in de Hoge Venen. Zo blijft het nummer 112 vrij voor levensbedreigende situaties. Over een half uur lopen onze estafettemannen hun finale van de 4x100 meter op het EK Atletiek in Birmingham. Om heel precies te zijn lopen de Belgian Falcons om 10:55. Een kwartier later is het aan onze vrouwen, de Belgian Rockets. Sportjournalist Klaas de Wijngaard is in Birmingham.
5: Ik geef eerlijk gezegd de mannen, de Belgian Falcons, net iets meer kans dan onze Belgian Rockets, onze vrouwen. Met Rani Rosius, die zijn met de zesde tijd door naar de finale. Dat zou natuurlijk kunnen. Bij de mannen, die hebben wel nog een extra troef achter de hand, namelijk Simon Verherstraeten. Die heeft eerder deze week al de finale van de 100 meter gelopen en die hebben ze nog gespaard in de reekse. Dus straks is dat nog de sterkste man.
3: Op dit moment spelen onze Belgische hockeymannen, de Red Lions, hun openingswedstrijd op het WK tegen Frankrijk. Onze Lions staan op nummer 1 in de wereldranglijst. Het is al van 2018 geleden dat ze nog eens wereldkampioen werden. Morgen is het de beurt aan onze hockeyvrouwen, de Red Panthers. Op 30 augustus kennen we de nieuwe wereldkampioenen. En naar de tweede speeldag van onze voetbalcompetitie dan. Antwerp is met 0-3 gaan winnen op het veld van promovendus Kortrijk. Antwerp pakt zo 6-6. Eerder vanavond is bekerwinnaar Union op eigen veld blijven steken op een 0-0 gelijkspel tegen Zulte Waregem. Het klaart stilaan overal op en we duiken vanavond en vannacht niet onder de 17 graden. Morgen start zonnig, nadien meer wolken en tot 29 graden. De dagen nadien een paar graden frisser, rond de 25 met afwisselend zon, wolken en kans op een bui.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: ProsFM.
8: Goedenavond.
9: Now tell me how we spoil the fun. And why our love is upside down.

Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProzFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de App.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leistraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: Zin in een zondag vol sfeer? Komende zondag 16 augustus moet je in Herdersum zijn. Tijdens de 54ste Centrumfeesten geniet je vanaf 9 uur 's ochtends van de grote rommelmarkt en gezellige garageverkoop. Maar er is meer. Neem plaats op het grote terras bij het parochiecentrum voor live ambiance. Er is een gezellige aperitiefbar, een wijncafé, een kikkertoernooi en een springkasteel voor de kids. Snuisteren, terrassen en vieren. Tot zondag in Herdersum. Gijzegem maakt zich op voor het gezelligste weekend van het jaar. Van vrijdag 14 tot en met zondag 16 augustus strijken de legendarische bosfeesten van Giro Popov neer aan de eerste bochtweg. Verwacht je aan 3 dagen pure ambiance met live optredens van onder andere de feestband, de Punchkes en de foute gids van Schaamteloos. Combineer dat met sfeervolle kraampjes, animatie en ronkende DJ-sets van DJ G. Swaf en DJ Duivenmelker. En we eindigen in Erpenmeren, want komend weekend vliegen ze er keihard in. Op vrijdag 14 augustus start vanaf 17 uur een sfeervolle avondmarkt vol straatmuzikanten. Vanaf 18 uur barst het gratis kermiscafé los met Meijer 90's. Zing en dans mee tijdens de spetterende live optredens van partyband The Flowing Vibes en de 90's covers van Hammer Time. Het feest duurt tot in de vroege uurtjes met top DJ's. Ambiance verzekerd en de toegang is helemaal gratis.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goeienacht. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de

FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: ProsFM.
8: Goeienacht.

mijn leven onverwacht. En je was nog mooier dan ik had gedacht. Nog zo broos en zo klein als een straaltje zonneschijn. En je huid was nog

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de App.

House FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon 15 euro. De maaltijden kunnen